Dat wie net op uit Johannes kapitel 7, de verse 37, der 42 lezen. Am letzten en laatsten dag op dem Fast stond Jesus op en roep luid. Wer daarste jas den lood ik aan, no mee te komen en te drinken. Lood dem no mee komen en lood dem, die an mij leeft, drinken ze als de schrift zegt. Uit dem zijn bennestet waren levende waterstreimranen. Hij deed het dan met op den jast haan, den die an am die leefde, no herkriegen zullen. Wees de heilige Jesus wie noch nicht door, wees Jesus noch nicht verherrlicht worden wie. Als hij dit hierde, zede veel uit dat volk, des man is werkelijk de profeet. Andere zede dat is de Christus. Aber eine zede, wordt de Christus van Galilea komen? Steht nicht geschreven dat de Christus van David zijn Nachkommenschaft in van de Stadt Bethlehem komen zal, wo David woont?

0: The clock is 8.
1: Welkom bij ons Bibelstudieprogramma. Neem je Bibel en fang eenmaal zelfs uit waar God de Heer is.
2: Ik ben Bill Taylor en daarom de stash bij mij zet mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
3: In 1. Korinther fing wie Trouble en Spolung in de kerk. Paulus sien rood as en Shady vir Christus.

De leiwer fuhre in den Himmel haf uns de geleen het je boeren dit programm van der ware uitestroelen en ik mocht alle touwheren welkomen heiten en ook wensen dat de haar einem jeden bim touwheren mocht zeenen.